0: er op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon. Vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn twee mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon, vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Iedere zaterdagmorgen kunt u luisteren naar het programma Prettig Weekend. Een programma met Ridderkerkse actualiteiten.
1: Feels like yesterday. You and I, we were walking around New York City.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon. Vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerks eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor een deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon, vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van...

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de revolutionaire garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
3: Ga voor meer informatie naar
2: rtvridderkerk.nl/reclame.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
7: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaita met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam dacht iemand vannacht een overleden persoon te zien in de bosjes langs de burgemeester van Walsumweg. Toen de hulpdiensten gingen kijken bleek dat de man nog leefde. Maar hij was zwaar onder invloed van alcohol en andere middelen, zeggen omstanders. De burgemeester van Walsumweg was een tijdje dicht in één richting. De man moest naar het ziekenhuis. Een winkeldief heeft de politie flink bezig gehouden in het centrum van Vlaardingen gisteravond. De man werd betrapt in een winkel aan het Veerplein en werkte daarna niet mee. Daarom kwam er veel politie naar het centrum van Vlaardingen. Die kon de man pas aanhouden nadat ze een stroomstootwapen en pepperspray gebruikten. De dief is daarna nog nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een auto is in het oude westen van Rotterdam tegen een bovenleidingmast van de tram gereden op de Mathenesserlaan. De bestuurder werd volgens omstanders lange tijd op straat behandeld door ambulancepersoneel. Hij zou te veel hebben gedronken. De auto raakte zwaar beschadigd na de klap en moest worden weggesleept. De tram op de Mathenesserlaan heeft vanmorgen ook nog last van het ongeluk en rijdt een andere route. En in een shawarmazaak in Rokkanje is iemand neergestoken gisteravond. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis. Na de steekpartij is een groepje mensen op de vlucht geslagen. Niet veel later werden 3 mensen aangehouden voor de steekpartij. En het mes werd ook teruggevonden, maar waar dat lag is niet bekend. Er wordt nog onderzocht waarom er werd gestoken in de shawarmazaak aan het dorpsplein in Rokkanje. Het weer is bewolkt, wel droog. Vanmiddag laat de zon zich vaker zien. Het wordt 25 graden. Vanavond blijft het ook nog zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door de wegwerkzaamheden op de A20 bij Rotterdam is het in de regio West al vroeg druk. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam, voor Zoeterwoude-dorp 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, van knooppunt Bresseplein 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knoop de Bresseplein en Moordrecht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit, staakt het vuren, doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
1: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
3: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
1: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Knoopend Hoflied. 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de Meren 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam, voor Knoopend Bresseplein 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
6: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
5: Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam dacht iemand vannacht een overleden persoon te zien in de bosjes langs de burgemeester van Walsumweg. Toen de hulpdiensten gingen kijken bleek dat de man nog leefde. Maar hij was zwaar onder invloed van alcohol en andere middelen, zeggen omstanders. De burgemeester van Walsumweg was een tijdje dicht in één richting. De man moest naar het ziekenhuis. Een winkeldief heeft de politie flink bezig gehouden in het centrum van Vlaardingen gisteravond. De man werd betrapt in een winkel aan het Veerplein en werkte daarna niet mee. Daarom kwam er veel politie naar het centrum van Vlaardingen. Die kon de man pas aanhouden nadat ze een stroomstootwapen en pepperspray gebruikte. De dief is daarna nog nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een auto is in het oude westen van Rotterdam tegen een bovenleidingmast van de tram gereden op de Mathenesserlaan. De bestuurder werd volgens omstanders lange tijd op straat behandeld door ambulancepersoneel. Hij zou te veel hebben gedronken. De auto raakte zwaar beschadigd na de klap en moest worden weggesleept. De tram op de Mathenesserlaan heeft vanmorgen ook nog last van het ongeluk en rijdt een andere route. En in een shawarmazaak in Rokanje is iemand neergestoken gisteravond. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis. Na de steekpartij is een groepje mensen op de vlucht geslagen. Niet veel later werden 3 mensen aangehouden voor de steekpartij. En het mes werd ook teruggevonden, maar waar dat lag is niet bekend. Er wordt nog onderzocht waarom er werd gestoken in de shawarmazaak aan het dorpsplein in Rokanje. Het weer, het is bewolkt, wel droog. Vanmiddag laat de zon zich vaker zien. Het wordt 25 graden. Vanavond blijft het ook nog zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West is het niet bijzonder druk. Er staan files op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Haag-Ippenburg 5 minuten vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Bresseplein 20 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Imkerij bij 120A houdt op zaterdag 11 juli een open imkerijdag. Tijdens de open dag zijn de imkers aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over het leven van de honingbij. De imkerij is gevestigd aan de Kievitsweg 120A in Ridderkerk. Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer. Hallo.

0: 90.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
2: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
1: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
3: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
1: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft, 20 minuten extra reistijd. A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Brechtseplein, 20 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor knooppunt Brechtseplein, 10 minuten. En op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag zien we een afwisseling van soms langdurige zonnige perioden, maar ook af en toe ook bewolkte momenten. Bij een mix van zon en wolken blijft het opnieuw droog. De wind waait vanochtend eerst nog zwak uit het westen, maar gaat in de loop van de ochtend toenemend tot matig en draait vanmiddag naar het noordwesten. De temperatuur komt vanmiddag uit op 24, mogelijk net aan 25 graden. Vanavond is het vrij zonnig en later wat meer bewolking. Komende nacht is er vrij veel bewolking. En bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 16 of 17 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een viaduct van de HSL in Bleiswijk is gisteravond iemand gevonden die zwaar gewond was. Er is volgens omstanders nog een reanimatiepoging gedaan, maar het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het slachtoffer werd gevonden op de Groendalseweg onder het spoorviaduct. Er wordt onderzocht wat er is gebeurd. Er zijn 3 tieners opgepakt voor een steekpartij in een shawarmazaak in Rokanje gisteravond. Ze zijn 16, 17 en 19 jaar. Na de steekpartij was een groepje mensen weggevlucht uit de zaak op het dorpsplein in Rokanje. Het slachtoffer liet ze zwaar gewond achter. Hij moest naar het ziekenhuis. Het mes werd later ook teruggevonden, maar waar dat lag is niet bekend. Het is ook niet bekend wat de aanleiding was van de steekpartij. Een camper is gisteravond uitgebrand in Zwarte Waal. Volgens getuigen vloog het busje in brand tijdens het rijden. Er raakte niemand gewond, maar de camper was niet meer te redden. In de omgeving waren de zwarte rookwolken van de brand goed te zien, zelfs vanuit Spijkenisse. Pas toen het wrak was afgekoeld, konden de resten van de camper worden weggesleept. Het ging om een oude bestelbus die was omgebouwd tot camper. En een hoofdgasleiding vloog vannacht in brand in het Gelderse Asperen, niet ver van Gorkum. De vlammen waren zo hoog dat ze boven de huizen uitkwamen. In de straat worden werkzaamheden uitgevoerd, maar het is niet bekend of dat iets met de brand te maken heeft. De bewoners van 40 huizen moesten midden in de nacht hun huis uit. Er raakte niemand gewond. De brand is uit nadat het gas werd afgesloten. Er zitten nog wel huizen zonder stroom. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag wordt het 25 graden. Vanavond blijft het ook nog zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam, voor knooppunt Ketelplein, 10 minuten vertraging. A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Bresseplein, 20 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor knooppunt Bresseplein, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer.
2: Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
2: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
3: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
1: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knoop Ridderkerk en knoop de Bresseplein is de vertraging een half uur. Dat komt door werkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knoop de Bresseplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
7: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
6: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
7: Jawel.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
12: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we in de ochtenduren soms veel bewolking overtrekken en is de zon regelmatig afwezig. Later in de ochtend krijgt de zon wat meer ruimte en die ruimte neemt in de middaguren alleen maar toe. Vanmiddag wisselen flinke zonnige perioden en soms nog wat bewolkte momenten elkaar af. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten wordt het vanmiddag ongeveer 25 graden. Vanavond is de meeste bewolking verdwenen en kan de zon volop schijnen. Komende nacht verschijnt er wat meer bewolking en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 graden.

for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een viaduct van de HSL in Bleiswijk is gisteravond iemand gevonden die zwaar gewond was. Er is volgens omstanders nog een reanimatiepoging gedaan, maar het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het slachtoffer werd gevonden op de Groendalseweg onder het spoorviaduct. Er wordt onderzocht wat er is gebeurd. Er zijn 3 tieners opgepakt voor een steekpartij in een shawarmazaak in Rokanje gisteravond. Ze zijn 16, 17 en 19 jaar. Na de steekpartij was een groepje mensen weggevlucht uit de zaak op het dorpsplein in Rokanje. Het slachtoffer liet ze zwaar gewond achter. Hij moest naar het ziekenhuis. Het mes werd later ook teruggevonden, maar waar dat lag is niet bekend. Het is ook niet bekend wat de aanleiding was van de steekpartij. Een camper is gisteravond uitgebrand in Zwarte Waal. Volgens getuigen vloog het busje in brand tijdens het rijden. Er raakte niemand gewond, maar de camper was niet meer te redden. In de omgeving waren de zwarte rookwolken van de brand goed te zien, zelfs vanuit Spijkenisse. Pas toen het wrak was afgekoeld, konden de resten van de camper worden weggesleept. Het ging om een oude bestelbus die was omgebouwd tot camper. En een hoofdgasleiding vloog vannacht in brand in het Gelderse Asperen, niet ver van Gorkum. De vlammen waren zo hoog dat ze boven de huizen uitkwamen. In de straat worden werkzaamheden uitgevoerd, maar het is niet bekend of dat iets met de brand te maken heeft. De bewoners van 40 huizen moesten midden in de nacht hun huis uit. Er raakte niemand gewond. De brand is uit nadat het gas werd afgesloten. Er zitten nog wel huizen zonder stroom. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag wordt het 25 graden. Vanavond blijft het ook nog zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West zijn ongelukken gebeurd. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de A20. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Bresseplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio zijn snel aan het oplossen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam nog wel een lange file tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is daar een half uur en dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we in de ochtenduren soms veel bewolking overtrekken en is de zon regelmatig afwezig. Later in de ochtend krijgt de zon nog wat meer ruimte en die ruimte neemt in de middaguren alleen maar toe. Vanmiddag wisselen flinke zonnige perioden en soms nog wat bewolkte momenten elkaar af. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten wordt het vanmiddag ongeveer 25 graden. Vanavond is de meeste bewolking verdwenen en kan de zon volop schijnen. Komende nacht verschijnt er wat meer bewolking en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het strand aan de Brouwersdam spoelt in rap tempo weg en om dat tegen te gaan is ruim 10 miljoen euro nodig. De gemeente Goeree-Overflakkee en de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland hebben in een brief aan de provincies om die steun gevraagd. Er is 600.000 kuub nieuwzand nodig om het strandje te redden, dat erg populair is bij watersporters. 10 jaar geleden werd er ook al eens 500.000 kuub zand gestort, maar een groot deel daarvan is alweer weg. Twee auto's zijn vanmorgen op elkaar gebotst op een kruising in Mijnsheerenland. Volgens omstanders werd er hard gereden en was het een voorrangsfout. Het ging mis op de kruising van de Romeinse weg met de achterweg in Mijnsheerenland. Een van de auto's kwam na het ongeluk in een greppel terecht. De bestuurders van beide auto's moesten naar het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt deze verslaggever.
2: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt om meer te doen. Tata Steel vindt alle beschuldigingen onterecht. En een grote brand in het Gelderse Asperen is geblust. In het plaatsje vlakbij Gorkum moesten vannacht 40 mensen hun huis uit door de brand. Die woedde in een hoofdgasleiding en de vuurzee kwam boven de huizen uit. De oorzaak van de brand is niet bekend. Iedereen is inmiddels wel weer terug naar huis. Alleen zitten meerdere huizen nog wel zonder stroom. Het weer, het is vandaag zonnig en 25 graden. Vanavond schijnt de zon ook nog. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
3: In de regio West staan een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Bresseplein is de vertraging een half uur. Dat komt door werkzaamheden op de A20.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Halloween.

sociaal en goed bedoeld. Het is dan ook echt een pleziertje, maar ik denk met de wijn in mijn hand.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Bresterplein is de vertraging een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we in de ochtenduren soms veel bewolking overtrekken en is de zon regelmatig afwezig. Later in de ochtend krijgt de zon wat meer ruimte en die ruimte neemt in de middaguren alleen maar toe. Vanmiddag wisselen flinke zonnige perioden en soms nog wat bewolkte momenten elkaar af. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten wordt het vanmiddag ongeveer 25 graden. Vanavond is de meeste bewolking verdwenen en kan de zon volop schijnen. Komende nacht verschijnt er wat meer bewolking en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 graden.

De Story of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luister er dus naar De Story of.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het strand aan de Brouwersdam spoelt in rap tempo weg en om dat tegen te gaan is ruim 10 miljoen euro nodig. De gemeente Goeree-Overflakkee en de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland hebben in een brief aan de provincies om die steun gevraagd. Er is 600.000 kuub nieuwzand nodig om het strandje te redden, dat erg populair is bij watersporters. 10 jaar geleden werd er ook al eens 500.000 kuub zand gestort, maar een groot deel daarvan is alweer weg. Twee auto's zijn vanmorgen op elkaar gebotst op een kruising in Mijnsheerenland. Volgens omstanders werd er hard gereden en was het een voorrangsfout. Het ging mis op de kruising van de Romeinse weg met de achterweg in Mijnsheerenland. Een van de auto's kwam na het ongeluk in een greppel terecht. De bestuurders van beide auto's moesten naar het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt deze verslaggever.
2: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt om meer te doen. Tata

0: opnieuw vindt alle beschuldigingen onterecht. En een grote brand in het Gelderse Asperen is geblust. In het plaatsje vlakbij Gorkum moesten vannacht 40 mensen hun huis uit door de brand. Die woedde in een hoofdgasleiding en de vuurzee kwam boven de huizen uit. De oorzaak van de brand is niet bekend. Iedereen is inmiddels wel weer terug naar huis. Alleen zitten meerdere huizen nog wel zonder stroom. Het weer, het is vandaag zonnig en 25 graden. Vanavond schijnt de zon ook nog. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Bresseplein is de vertraging 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij knooppunt Terbrugseplein 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Aad Hogendijk.

0: jaren 80. Was dit Mattia Bazar en T-Cento. Goedemiddag allemaal, welkom bij de Sandwich Express. Het is weer woensdagmiddag. En ik ben eigenlijk in blijde afwachting van een man die een zaag mee heeft genomen. Even aardig is hij al, gelukkig maar. Hij zat gekomen als het warm is. Net Sinterklaas, je weet het maar nooit, hè. Beste mensen, het is woensdagmiddag. Daarom is het tijd voor je.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: Oh, wat een

herkenning op je lokale radio, de Centerbus Express. Leuk dat je luistert. We zijn er weer een uur lang met gezellige muziek. We kijken een beetje naar wat nieuwswaardige berichten. En bovenal gaan we eten. Een boterhammetje met kaas misschien met de... Sandwich Express. Als je zit eten of straks gaat eten, een bijzonder eet smakelijk. Plaatje opgezocht van Sienna Spiro. Uit de top 40 is dit Material Lover. Voilà.

0: aparte wordt. Dit is zo'n woensdagmiddag. Aira Star, een rush was dit.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: We gaan het er maar mee doen. Kijk even bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Die schrijven over een bijeenkomst die is geweest van de Stichting Integratie in Ridderkerk. Culturele bijeenkomst stond in het teken van samen voorbereid zijn op noodsituaties. Het verhaal kennen we intussen natuurlijk allemaal wel wat we moeten doen. Noodpakketten voor jezelf, zorgen, drinken, lampjes. Nou, al die dingen, er is ook over gesproken in een andere samenstelling. Waarbij onder andere onze burgemeester dan betrokken was en een toespraak heeft gehouden van hoe moet je nou samen dat gaan doen. Geïnteresseerd om te weten hoe we dat moeten doen en sowieso wat je moet doen als opeens de stroom wordt uitgezet omdat er een metertje kapot is. Dan is het misschien toch handig om eventjes te kijken bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Dan gaan we nog even een oud plaatje draaien in een nieuw jasje. Of verschrikkelijk, moet dat? Nou, het schijnt dat het moet. Hier is Dries Roelvink, Sofietje.

0: net al. Dit is zo'n woensdag. Een woensdag van die aparte plaatjes. Dat je denkt van, waar komen ze nou weer vandaan? Madonna was dat. Een bittersweet. Nou meid, ja, doei. Ik weet niet wat ik erop moest zeggen, want dit is echt verschrikkelijk. Maar gelukkig...
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Gelukkig worden er ook af en toe nog wel zinvolle vragen gesteld. Ja, er is zeker wel wat gebeurd vandaag op deze 8 juli in het grijze verleden. Bijvoorbeeld in het jaar 1497. Vier schepen verlaten Portugal onder de vlag van Vasco da Gama. Ze gaan de zeeroute naar India vinden. Dat waren nog eens een keer woeste tijden. En, vandaag in het jaar 1551, de dag dat Willem van Oranje trouwt. En dat doet hij dan met Anna van Egmond van Buren. Dat weten we allemaal toch nog. Bijzonder nieuws kwam er opeens op ons af. Vandaag in het jaar 1947. Vanuit Roswell, New Mexico, gaat gewoon een lampje aan. Wordt er door de Amerikaanse luchtmacht een persbericht gestuurd. Er is een vliegende schotel geland. Vele geruchten, zo luidt een persbericht op bevel van de commandant van de luchtmachtbasis. De vele geruchten over vliegende schotels werden gisteren werkelijkheid toen de inlichtingenafdeling van de 509e bommenwerpersgroep van de 8e luchtdivisie, Roswell Army Airfield, het geluk had om in bezit te komen van een schotel dankzij de medewerking van een plaatselijke sheriff en wat veehouders. Nou goed, er is het laatste woord nog steeds niet over gezegd, maar het lijkt er dan toch op dat het officieel een neergestorte weerballon was. Weer niet van die raar gevormde mannetjes met van die gekke ogen. Je weet het allemaal niet, hè? Waar zijn ze dan, die UFO-mannetjes? Want er is gezegd door bepaalde mensen dat binnen 5 jaar wij buitenaards leven gaan vinden. Nou denk ik dat ze ons eerder gaan vinden, maar ik denk dat ze ons gelijk tussen de ogen neerschieten. Denk weg met jullie.

0: Bastier was dat in de Stentwest Express. Even een blik uit het raam werpen, kijkend en denkend over wat gaat de zomer ons nog brengen.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Nou, dat wordt gewoon lekker zomerweer. De hitte valt op zich misschien nogal mee. Voorlopig opbouwend weer meer zon en toch wel een lekkere middag. Dat is dan wat we kunnen verwachten. Graadje of 24, wat dan deze middag zou moeten gaan brengen. Pak een beetje plus minus. En vanaf morgen zijn we dan vertrokken naar... echt zomers weer. Een hoger drukgebied gaat ons daarbij helpen. Veel zon, droog weer. Voor de rest iets hogere temperaturen. Graadje of 7, 28 in het weekend. Misschien ook nog wel 29. Maar geen excessen lijkt het tenminste te zijn. Zeker geen mega gekke dingen zoals we pas nog hebben gehad. En de nachten blijven dankzij de noordoostelijke winden ook op een plezierig niveau. Dat betekent dat we ook nog onze oogjes dicht kunnen doen. Dus met andere woorden, gewoon een lekkere zomer. Gaan we niet over zitten te mopperen verder. Morgen eens even verder kijken wat de lange termijnen zijn met de zomervakantie in aantocht. We moeten wel zorgen dat we niet te hard gaan zweten. Dat is namelijk het belang van ijdel zijn. Dit is Oasis, die zingen erover.

0: zijn het al. De zomer die zit aan te stampen. Het is bijna officieel zomervakantie. In onze regio dan nog altijd. Ik denk, nou, dan kan het niet beter dan jazz te draaien. Met de Plastic Population was dit the only way, in Zaap.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijk even voor bij onszelf op rtvridderkerk.nl of op de app. Waar we dan lezen over de Hollandse kroon. Dat heeft niks te maken dat de koning volgend jaar naar Ridderkerk komt. Misschien ook wel, je weet maar nooit. Het is een aankondiging van Woonkompas. De volgende fase van de herontwikkeling van de Henegouwse straat en de Hollandse straat in Slikkeveer. De oude portiekwoningen moeten verdwijnen. Er moeten modernere gelijkvloerse appartementen gaan worden gebouwd. En het gaat dan onder het motto mooie, frisse, lieve Slikkeveer. Voor je aangesproken, kijk dan eventjes voor het hele bericht op rtvridderkerk.nl of de app. Dan weet je precies waar het over gaat en hoe het is. Of fiets een keer de Slikkeveer heen, dan kan je het zelf zien wat ze allemaal van plan zijn daar.

naar buiten kijkend een feestelijk weer. En dan zeggen we van harte gefeliciteerd als je vandaag jarig bent. Moeten gas geven blijkbaar van de computer, dus dan doen we dat maar. Zeg, als je jarig bent op deze 8 juli, van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. Je bent in gezelschap van een andere Christopher Moore. Dat is een Canadese schrijver, die is vandaag 74 jaar geworden. Mickey Hoogenek is jarig, geen familie van fotograaf, fotomodel, presentatrice. Ik weet niet wat dat kind allemaal doet, maar ze is wel 56 geworden vandaag. En Renata Schutte, presentatrice en fotomodel, is vandaag 52 jaar geworden. Tot slot nog de hartelijke felicitaties aan Linda de Mol. Nou, die kent iedereen, hoeven niks over te vertellen. Zij is vandaag 62 jaar geworden. En voor jullie allemaal een partijtje even opwarmen van de gitaar. Even alles losschudden en gaan met die banen.

Amy McDonald en Mr. Rock and Roll. Een van de leukste plaatjes die ze heeft gemaakt. En dat is alweer een hele tijd geleden. En dat is jammer. We gaan eens eventjes kijken zo tegen het eind van het programma naar de top 40 van vandaag. Dat is dan vandaag in het jaar 1986. Zeven nieuwe binnenkomers. Onderaan op 39. Solomon Burkey en Change Is Gonna Come. Op 37 nieuw beginning van Bucks Fizz. En op 36 Ik Slaap Van Achter op de Bank van Koos Alberts. Op 35 nieuw Alicia met All Night Passion. En op 33 komt nieuw winnen Two Man Sound en de Disco Samba. Op 32 een zomersplaatje van André van Duin met Barbecue. De plaat die wij gaan draaien komt met Stip binnen op 27. Iedereen kent deze plaat en verafschuwt hem. Daarom draaien we

MC Mike G en DJ Sven en de Holiday Rap. Nieuwe de top 40 van vandaag in het jaar 1986. Met een aangepaste top 3 op 3 gezakt van 1 helemaal. Janet Jackson met What Have You Done For Me Lately. Op 2 gestegen van 3. Hij doet het met kleine stapjes, maar ze doen het wel. Level 42 met Lessons in Love. En er is een nieuwe nummer 1 gestegen met tip van 4. En die gaan we straks draaien. Goodbye. Eerst even afscheid nemen van deze sandwich. Morgen zijn we weer dezelfde zin, dezelfde tijd. En hopelijk treffen we elkaar dan ook weer aan het toestel. Als je zit te eten, of straks gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk gewenst. Bij ons is nog veel meer radio in de aanbieding vandaag, dus je kan gewoon het toestel wel aan laten staan. En dan hopen we dat elkaar morgen weer aan het toestel zullen treffen. Tot aan het nieuws, gauw de nieuwe nummer 1 draai in de top 40 van vandaag in het jaar 1986. Het is Wham en The Edge of Heaven.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Tot 21 graden in het noorden, tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrugseplein is de vertraging 10 minuten. Het komt door de wegwerkzaamheden op de A20, die is namelijk dicht richting Hoek van Holland. Voor de afsluiting staat ook een file van 5 kilometer op de A20 zelf. En daar heb je ook 10 minuten vertraging. En verder zijn er problemen op de N434 bij knooppunt Hofvliet. Daar staat namelijk een auto met pech, waardoor de rechte rijstrook richting Zoeterwoude dicht is. En dat merk je op de A44 Amsterdam-Den Haag. Bij Wassenaar ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

en Bruno Mars. En dat allemaal op 8 juni. Die with a smile. 8 juli moet ik zeggen. En ik zeg een hele goede middag. Je luistert naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit zoals gewoonlijk Leonie. En we gaan er weer wat leuks van maken deze woensdag. Aad, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. Was wel leuk en aangenaam om naar te luisteren. En Radio Ridderkerk die zendt natuurlijk uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM. En natuurlijk wereldwijd via het internet. En ook op de DAB-frequentie, hè. Dus er is nooit geen reden meer om te zeggen van ik kan jullie niet ontvangen. Hey, als je net gegeten hebt, een welbekomen en als je nog moet gaan eten, eet smakelijk. Rond de klok van 2:30 en 2:30 dan doen we natuurlijk weer twee platen van één en dezelfde artiest. En dat noemen wij dan de dubbelaar. Dus wie het gaat worden, ik weet het nog niet. Maar dat horen we tegen die tijd wel. Tonight.

Freddie Mercury en zijn hele band natuurlijk Queen. En Brian, de gitarist van deze band, die maakte zijn eigen sound samen met zijn vader. Ontworp hij zelf een bepaalde toon die eigenlijk niemand bezat. En die had hij in zijn gitaar. En daarom klinkt zijn gitaarspel altijd net eventjes wat anders als de normale footpedals die je hebt bij gitaren. Word a Queen, Never Stop Me Now. En het is natuurlijk alweer een tijdje geleden dat het zaterdag was, want we zitten nu op de helft van de week. Maar Bluff zingt erover. Hier zijn ze. Zaterdag.

En naar aanleiding van de 2-3 keren dat ik het nu heb gedaan, Nederlandstalig en Nederlands product draaien, krijg ik daar nog steeds verzoekjes voor binnen of ik dat niet wil blijven doen en dan ietsje meer Nederlandstalig gaan draaien. En misschien doe ik dat dan ook al wel. En deze maand komt het zeker nog wel aan bod. Dus als jij nog een plaatje wil horen, dan moet je dat even laten weten. Hè? Dus je kan me overal bereiken. Kijk op de socials en dan kan je me heus wel vinden. Je hoorde Bluff en het nummer Zaterdag. Like a Bridge Over Troubled Water. Simon & Garfunkel.

oplettende luisteraar heeft het vast al gehoord. Het was er eentje van vinyl met een stofje onder de naald en hij zweefde zo hier en daar een beetje. Like a bridge over troubled water, Simon and Garfunkel. De Bellamy Brothers samen met Freddie Fender.

0: A Furical Expression hoorden we van de Bellamy Brothers samen met Freddy Fender.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Gemeente Ridderkerk app. Weten wat er speelt in uw buurt? Download nu de nieuwe Gemeente Ridderkerk app en blijf op de hoogte van alle relevante informatie binnen de gemeente. Zo kunt u als inwoner via deze app snel en gemakkelijk melding doen over bijvoorbeeld zwerfafval, de openbare ruimte of overlast, een afspraak maken met de gemeente, contact opnemen met de gemeente, Ridderkerks nieuws volgen, berichten ontvangen over officiële bekendmakingen in uw buurt en alle evenementen bekijken via de Uitagenda Ridderkerk. U kunt via de instellingen uw postcode, de straal en de categorieën waarover u bericht wilt ontvangen invullen. Daarna wordt u actief geïnformeerd over de officiële bekendmakingen in uw buurt. De app kunt u gratis downloaden in de App Store of de Google Play Store.

Volgens mij was hij de eerste van het seizoen toen Idols begon. Samen met Jim Buckham stonden ze toen in de finale en hij heeft toen gewonnen. Hij komt trouwens uit Schoonhoven. Wordt het Jamai met het nummer Step Right Up. En deze heren komen uit Ierland. Sunday, Bloody Sunday. You too.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
1: De Britse muzikant Paul Weller werd geboren in 1958. En geïnspireerd door bands als The Beatles en The Who begon hij als tiener met gitaarspelen. Eind jaren 70 brak hij als frontman van de punk revival band The Jam door. En na het opheffen van The Jam gooide Weller het over een compleet andere boeg. Hij richtte The Style Council op en experimenteerde met jazz, soul en pop. Sinds de jaren 90 is hij solo uiterst succesvol. En zo ook met zijn tweede album Wildwood. De titeltrack ademt een rustieke akoestische sfeer uit en dat was geen toeval. De inspiratie voor de sound van het nummer kwam voort uit pure frustratie over de destijds razend populaire klinische dance- en synthesizerpop uit de vroege jaren 90. Als tegenreactie wilde hij juist een puur, houten, organisch geluid neerzetten. Van zijn album Stanley Road luisteren we straks naar Broken Stones uit 1995. Zijn zoontje vroeg hem, toen ze op het strand liepen, waar alle kleine kiezelsteentjes vandaan kwamen. De soulvolle song Broken Stones is een metafoor voor zijn antwoord op deze vraag. Hij scoorde daarnaast solo-hits met nummers als The Changing Man en de prachtige ballad You Do Something To Me. We gaan luisteren naar Paul Weller in...
0: De Dubbelaar.

ik heb dit altijd een beetje een vergeten artiest. Ja, dat vond ik altijd een beetje van deze artiest. Maar hij heeft wel hele mooie en hele grote hits gehad. Hoor de muziek van Paul Weller. En dat was voor dit uur De Dubbelaar. En nu muziek van Barbara Streisand. Samen met Barry Gibb.

0: Ook weer zo'n mooie klassieker van een leuk samengesteld duet. Voor de muziek van Barbara Streisand en het nummer Guilty. Samen met Barry Gibb van de Brutus Gibb vroeger. Hè?
1: De hele nacht liggen droog.
0: En dit is ook alweer een oudje. Een van de eerste grote successen van Walter Kroes. Ik heb de hele nacht liggen dromen.

En dat was die dan, de muziek van Walter Kroes. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Nou, en, het wordt deze hele week niet echt dromen, denk ik hoor. Het wordt weer lekker klam. Het wordt weer zo'n tussen de 27 en 34 graden. Dus maak je borst maar weer nat, want het zal weer klamme nachten worden. Dus als jij een airco hebt, dan zal ik hem zeker gebruiken. En dan hoort deze zwoele muziek er wel bij, hè? UB40.

hoorde natuurlijk niet alleen de muziek van UB40, dat was natuurlijk wel de begeleidingsband. En natuurlijk de zanger van UB40, maar ze deden het samen met Chrissy Hynde. Die was natuurlijk weer van The Pretenders. En het nummer I Got You Babe hoorden we. En zo zijn we alweer toegekomen aan de laatste van het eerste uur riddermatinee. Maar niet getreurd, hè. Na de reclame en het nieuws zijn we gewoon weer bij je terug voor het tweede uur. En ik hoop dat jij er dan ook weer bent. Penny Lover, Lionel Richie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: En zo zijn we beland in de tweede uur van het programma Riddermatinee. En leuk dat je bent gebleven. En als je net aanschuift, gezellig. Hier zijn de Cats met het nummer One Way Wind. Goedemiddag.

En hier was natuurlijk de frontman Piet Veerman. En de heren die scoorden grote hits in de jaren 60 en de jaren 70. En dit was onder andere ook een van de grotere hits. Je hoorde One Way Wind. En ja, nu gaan we door met muziek van Luther Vandross. Die is weliswaar iets heel anders, maar een hit uit de begin jaren 80. Never Too Much.

0: zo zie je maar, hè, dat je hier bij Radio Ridderkerk werkelijk waar van alle jaartallen het een en ander voorbij ziet komen. Want dit was ook weer zo'n grote hit uit de jaren 80. Luther Vandross hoorden we met Never Too Much. En nu ook weer een mooie, ook uit die 80e jaren. Schijnen lig je op mij. Drukwerk.
1: If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Volwassenen en seniorengym bij Facet Ridderkerk. Wilt u gezond blijven en werken aan een gezondere leefstijl? Dan kan Facet Ridderkerk iets voor u betekenen. De welzijnsorganisatie biedt verschillende beweegactiviteiten aan. Sommige lessen zijn geschikt voor beginners, andere lessen voor de meer gevorderde deelnemer. Zij richten zich op de doelgroep van 40 jaar en ouder. Naast het bewegen hechten ze veel waarde aan het sociale aspect. Het is belangrijk om fysiek en mentaal bezig te zijn. Het ontmoeten van andere mensen speelt hierin een belangrijke rol. Wilt u ook een keer een proefles bijwonen? Er zijn twee groepen, volwassenen gym voor 40 jaar en ouder, op maandagavond van 7 tot 8 uur in de gymzaal aan de Van de Broekstraat. Seniorengym voor 60 jaar en ouder op donderdagmiddag van 2 tot 3 uur in de gymzaal aan de Da Costa-laan. Heeft u interesse in deze of andere lessen? Kijk op de website facetridderkerk.nl of neem contact op met Art van de Velde door te bellen naar 0180 432 350 voor een gratis proefles. Gratis gezondheidsspreekuur. Inwoners van Ridderkerk kunnen elke maand terecht bij het gratis gezondheidsspreekuur van Aafje. Tijdens dit spreekuur kunnen bezoekers vragen stellen over gezondheid en ziekte of een korte gezondheidscheck laten doen. Er wordt gekeken naar onder andere uw bloeddruk, gewicht, bloedsuiker, zuurstofgehalte en algemeen welzijn. Het spreekuur wordt georganiseerd door wijkverpleegkundigen en medewerkers van Welzijn Aafje. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Er zijn maandelijks spreekuren op de volgende locaties. In Bolnes, de eerste dinsdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. In de Reijerheem, de tweede vrijdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. En aan de Jan Luikenstraat, derde donderdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. Vooraf aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.
0: Met Tom en Leonie.

En deze man overleed in Thailand nadat hij daar naartoe geëmigreerd was. Maar hij was ook de ontdekker in de jaren 70 van Anita Meijer. Ik heb het over Hans Vermeulen en de Sandy Coast. The Eyes of Jenny.

Eigenlijk een hele mooie tekst, hè? Dat hij ze na jaren weer tegenkomt in een discotheek, toen destijds in Rotterdam, Studio 54. Het bestaat natuurlijk al lang niet meer, maar dat was toen natuurlijk een hele hippe tent. De eigenaar daarvan was volgens mij de man toen destijds van Patricia Pai. Maar dat weet ik niet helemaal meer zeker, maar in ieder geval, dat was toen zo. En ja, de Sandy Coast zongen daarover met het nummer The Eyes of Jenny.

En zo worden we muziek van Bruce Willis. Ja, die man is niet alleen maar zanger in dit geval, maar ook nog eens een hele goede acteur was die, hè, want hij is ermee gestopt vanwege spraakproblemen, heb ik begrepen. En we doen er nog eentje en dan gaan we naar de dubbelaar.

0: Alleen met jou hoorden we van Yves Berendsen. En nu deed hij het samen met Emma Heesters. En nu zijn we toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
2: De band The House Martins werd in 1983 opgericht in Hull, Engeland. De bandleden vielen direct op door hun typisch jaren 80 nerdy uiterlijk en nette truien en corduroybroeken en hun vrolijke uptempo gitaarpop. Hoewel ze maar heel kort hebben bestaan, scoorde de band halverwege de jaren 80 enorme hits. Hun debuutalbum London Zero Hull 4 uit 1986 was een schot in de roos. Nummers als Happy Hour en hun a cappella cover

Caravan of Love bestormde de hitlijsten. Deze horen we dan ook straks. Eind 1987 brachten ze hun tweede en laatste studioalbum uit, waarna de band in 1988 alweer uit elkaar ging, omdat ze naar eigen zeggen hun muzikale doel hadden bereikt. Na de split leverde de band twee gigantische acts op, want zanger Paul Heaton richtte de succesvolle popgroep The Beautiful South op en hun jonge bassist Quentin Cook hing zijn basgitaar aan de wilgen en dook achter de draaitafels en werd wereldberoemd als super DJ Fatboy Slim. De cover van het nummer Caravan of Love dat we nu gaan luisteren is oorspronkelijk van Isley Jasper Isley. Ze voerden het volledig in a cappella op, dus puur met zang en zonder instrumenten. Het leverde de band een nummer 1 hit op in de Britse hitlijsten rond de kerstdagen van 1986. En we horen het prachtige nummer nu weer in

En dat was ook wel weer eens leuk om terug te luisteren. Twee nummers van de House Martins in De Dubbelaar. En zeker dat eerste nummer, hè, dat a cappella nummer, dat was toch wel weer eens eventjes wat anders. Muziek zonder instrumenten, alleen je stem. En dit is ook alweer een hit uit de jaren 80. Muziek van Roxy Music. Avalon hadden ze. Dat was ook een van hun grotere hits. Maar deze mag er ook zijn.

Jealous Guy hoorden we van Roxy Music. Hey, en als jij nou deze week of het aankomend weekend op vakantie gaat, vergeet dan zeker niet je deuren dicht te doen. Hè? En goed op slot, alle ramen dicht. En eventjes goed alles controleren, want je weet het maar nooit. Hè? Er zit zo iemand anders in je huis en dat ga je echt niet willen. Want het is zonder dat je het weet zomaar gebeurd. Dus let goed op je spullen. En deze soulzangeres, die was ook heel erg bekend in de 60 en 70 jaren. Etta James.

Nou, als deze niet onder de klassiekers valt, dan weet ik het niet meer. Etta James hoorden we met het nummer At Last. En nu muziek van Eric. En die heeft het over Hungry Eyes.

En dat was alweer de ene laatste, want het programma zit er alweer op. Leonie, jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd aan dit programma. En morgen dan zit Carolien er, dus dan is de Riddermatinee er gewoon weer. Ik zeg in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ja, nou ja, in ieder geval tot volgende week. En dan doen we weer gewoon lekker Nederlandstalig en Nederlands product. Maar nu de laatste. The Eagles, The Lion Eyes. Tot volgende week. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middag.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De douane heeft in de Rotterdamse haven bijna 4000 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in een container met hout uit Chili. De lading was bestemd voor een bedrijf in België, maar dat heeft niks met de cocaïne te maken, zegt justitie. De vondst is eind mei al gedaan, maar niet eerder naar buiten gebracht met het oog op het onderzoek. De vrachtwagenchauffeur uit Melisand, die is veroordeeld voor het doodrijden van motoragent Arno de Korte, moet zijn partner een schadevergoeding betalen. Het gaat om een bedrag van 42.500 euro. De trucker vocht zijn straf aan bij de Hoge Raad. Die liet de veroordeling voor doodslag staan, maar bepaalde dat het Hof nog eens moest kijken naar de schadevergoeding voor de partner van Arno de Korte. Want de twee hadden een latrelatie. Toch is ook zij naaste van de Korte, oordeelt het Hof nu. En dus heeft ook zij recht op een schadevergoeding. Het is deze week 5 jaar geleden dat motoragent de Korte de vrachtwagenchauffeur controleerde op de Waalhavenweg in Rotterdam, waarna de chauffeur hem omverreed en er vandoor ging. Arno de Korte overleed ter plekke. Een oudere bestuurder is in

0: Wekelingen met zijn auto van de dijk geraakt. De man belandde in het water langs de Schuddebeursdijk. Werklui zagen het gebeuren en probeerden daarop de man uit de auto te bevrijden. Dat is uiteindelijk nog alsnog gelukt met hulp van de hulpdiensten. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel en voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Op een middelbare school in Beieren in Zuid-Duitsland zijn verschillende mensen gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd bij de aanval op het gymnasium in de buurt van de grens met Oostenrijk is nog niet duidelijk. Zo kan de politie nog niet zeggen of er is geschoten of dat de slachtoffers zijn neergestoken. De Duitse krant Bild heeft het over 4 zwaar gewonden. De autoriteiten kunnen dat nog niet bevestigen. Het is ook nog onduidelijk of het om leerlingen of docenten gaat. Er is wel een verdachte aangehouden. Het weer, het is eerst nog bewolkt, maar later in de middag dan zien we steeds meer de zon tevoorschijn komen, wordt het 24 graden. Vanavond en vannacht is het eerst helder, daarna toenemende bewolking, dan koelt het af naar 15 graden. Morgen begint ook met bewolking, maar al snel komt de zon erbij en dan krijgen we een fraaie dag met volop zon en een stuk warmer dan vandaag, 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de wegen in onze regio. Bijna 100 kilometer file bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. Kwartiertje op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. Kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan den IJssel bij Capelle aan den IJssel. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigen. Het weer. Aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we in de ochtenduren soms veel bewolking overtrekken en is de zon regelmatig afwezig. Later in de ochtend krijgt de zon wat meer ruimte en die ruimte neemt in de middaguren alleen maar toe. Vanmiddag wisselen flinke zonnige perioden en soms nog wat bewolkte momenten elkaar af. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten wordt het vanmiddag ongeveer 25 graden. Vanavond is de meeste bewolking verdwenen en kan de zon volop schijnen. Komende nacht verschijnt er wat meer bewolking en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Arriva ligt, krijgt Rotterdammer vanaf 2028 een treinverbinding met Parijs bij.

0: De vervoerder wil dan 3 keer per dag een trein laten rijden tussen Den Haag en de Franse hoofdstad. En die trein gaat rijden via Rotterdam, Antwerpen en Brussel. Ook tussen Amersfoort en Parijs moet een internationale trein gaan rijden, zo laat Arriva weten. Volgens de vervoerder is er nog onbenutte capaciteit op de spoornetwerken van Nederland, België en Frankrijk. En daar moet de nieuwe internationale treinverbinding tussen gaan passen. Of dat ook gaat lukken is nog onzeker. De autoriteit Consumentenmarkt moet er nog naar kijken, net als de spoorbeheerders van Nederland, België en Frankrijk. De inspectie heeft afgelopen week in de buurt van Rotterdam een recordhoeveelheid aan illegale vapes in beslag genomen. De douane vond bij een routinecontrole ruim 277.000 vapes in een magazijn van een expeditiebedrijf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ontdekte dat het om illegale vapes ging met zoete smaakjes. En die zijn sinds 2024 verboden. De vapes zijn met 2 grote opleggers afgevoerd en vernietigd. De NVWA vond afgelopen week in Rotterdam en Utrecht verder nog 2 partijen van 70.000 en 80.000 doosjes tabakzakjes. Ook die snus is verboden in ons land. De vrachtwagenchauffeur uit Medisant, die is veroordeeld voor het doodrijden van motoragent Arno de Korte, moet diens partner een schadevergoeding betalen. Het gaat om een bedrag van 42.500 euro. De trucker vocht zijn straf aan bij de Hoge Raad. Die liet de veroordeling voor de doodslag staan, maar bepaalde dat het hof opnieuw moest kijken naar de schadevergoeding voor de partner, want de twee hadden een latrelatie. Toch is ook de vrouw een naaste van de Korte, oordeelt het hof nu. En dus heeft ook zij recht op een schadevergoeding. Het is deze week 5 jaar geleden dat motoragent de Korte de vrachtwagenchauffeur controleerde op de Waalhavenweg in Rotterdam, waarna de chauffeur hem omver reed en er vandoor ging. Arno de Korte overleed ter plekke. De Amerikaanse strijdkrachten vallen vanavond nog Iran aan, heeft president Trump aangekondigd tijdens de NAVO-top in Ankara. Eerder vandaag liet hij al weten dat wat hem betreft de deal met Iran van tafel was. Aanleiding daarvoor waren nieuwe vijandelijkheden tussen de Verenigde Staten en Iran. De VS vielen Iran aan na aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. En het Iraanse leger viel daarop Amerikaanse doelen in de regio aan. In de Iran-deal was geregeld dat de straat van Hormuz weer open zou gaan en dat beide landen zouden doorpraten over beëindiging van de vijandelijkheden. Het weer, de bewolking trekt weg, de zon komt erbij en dan wordt het 24 graden. Vanavond en vannacht is het eerst nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking alweer toe, wordt het 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die trekt weg, komt de zon erbij en dan wordt het een stuk warmer dan vandaag, 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 163 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging die vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 20 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein met 40 minuten tijdsverlies. 1/2 uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. Kwartiertje vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. 4 kilometer file bij afrit Brielen. 1/2 uur vertraging door de werkzaamheden op de A20. Daardoor file op de A16. Daar dus 1/2 uur vertraging vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland door de werkzaamheden voor het Terbrechtseplein. 5 kilometer file en 25 minuten oponthoud. En die vertraging heb je ook op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Imkerij bij 120A houdt op zaterdag 11 juli een open imkerijdag. Tijdens de open dag zijn de imkers aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over het leven van de honingbij. De imkerij is gevestigd aan de Kievitsweg 120A in Ridderkerk.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Bijlse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 160 kilometer file staat er in onze regio. Ik geef je de files met de meeste vertraging. Een kwartier bijvoorbeeld op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat is een knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Hoogmade 13 kilometer file en 40 minuten vertraging. Een half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Harmelen 13 kilometer file. De rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Nooddorp, daar is iemand onwel geworden. Inmiddels een kwartiertje vertraging door 6 kilometer file daarachter. Half uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat is bij het Terbrechtseplein 12 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden op de aansluitende A20. Op die A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file met ook een half uur tijdsverlies. En een kwartier vertraging bij Wassenaar als je over de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: voor tijd dat ze nog echte muziek maakten, de jaren 80. Was dit Mattia Bazar en T-Cento. Goedemiddag allemaal, welkom bij de Sandwich Express. Het is weer woensdagmiddag. En ik ben eigenlijk in blijde afwachting van een man die een zaag mee heeft genomen. Even aardig is hij al, gelukkig maar. Hij zal toch wel komen als het warm is. Net Sinterklaas, je weet het maar nooit, hè. Beste mensen, het is woensdagmiddag. Daarom is het tijd voor je.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: Oh, wat een

De herkenning op je lokale radio, de Sentiment Express. Leuk dat je luistert. We zijn er weer een uur lang met gezellige muziek. We kijken een beetje naar wat nieuwswaardige berichten. En bovenal gaan we eten. Een boterhammetje met kaas misschien met de... Sandwich Express. Als je zit te eten of straks gaat eten, en een bijzonder, eet smakelijk. Plaatje opgezocht van Sienna Spiro. Uit de top 40 is dit Material Lover.

0: het woord. Dit is een woensdagmiddag. Ira Star, een rush was dit.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: We gaan het er maar mee doen. Kijk even bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Die schrijven over een bijeenkomst die is geweest van de Stichting Integratie in Ridderkerk. Culturele bijeenkomst stond in het teken van samen voorbereiden op noodsituaties. Het verhaal kennen we intussen natuurlijk allemaal wel wat we moeten doen. Noodpakketten voor jezelf, zorgen, drinken, lampjes. Nou, al die dingen, er is ook over gesproken in een andere samenstelling. Waarbij onder andere onze burgemeester dan betrokken was en een toespraak heeft gehouden van hoe moet je nou samen dat gaan doen. Geïnteresseerd om te weten hoe we dat moeten doen en sowieso wat je moet doen als opeens de stroom wordt uitgezet omdat er een metertje kapot is, dan is het misschien toch handig om eventjes te kijken bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Dan gaan we nog even een oud plaatje draaien en een nieuw jasje af. Verschrikkelijk. Moet dat? Nou, het schijnt dat het moet. Hier is Dries Roelvink. Sofietje.
2: Zij er een brandjamer.

0: net al. Dit is zo'n woensdag. Een woensdag met van die aparte plaatjes. Dat je denkt van, waar komen ze nou weer vandaan? Madonna was dat. Een bittersweet. Nou meid, ja, doei. Ik weet niet wat ik erop moest zeggen, want dit is echt verschrikkelijk. Maar gelukkig...
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Gelukkig worden er ook af en toe nog wel zinvolle vragen gesteld. Ja, er is zeker wel wat gebeurd vandaag op deze 8 juli in het grijze verleden. Bijvoorbeeld in het jaar 1497. Vier schepen verlaten Portugal onder de vlag van Vasco da Gama. Ze gaan de zeeroute naar India vinden. Dat waren nog eens een keer woeste tijden. En, vandaag in het jaar 1551, de dag dat Willem van Oranje trouwt. En dat doet hij dan met Anna van Egmond van Buren. Dat weten we allemaal toch nog. Bijzonder nieuws kwam er opeens op ons af. Vandaag in het jaar 1947. Vanuit Roswell, New Mexico, gaat gewoon een lampje aan. Wordt er door de Amerikaanse luchtmacht een persbericht gestuurd. Er is een vliegende schotel geland. Vele geruchten, zo luidt een persbericht op bevel van de commandant van de luchtmachtbasis. De vele geruchten over vliegende schotels werden gisteren werkelijkheid toen de inlichtingenafdeling van de 509e bommenwerpersgroep van de 8e luchtdivisie Roswell Army Airfield het geluk had om in bezit te komen van een schotel dankzij de medewerking van een plaatselijke sheriff en wat veehouders. Nou goed, er is het laatste woord nog steeds niet over gezegd, maar het lijkt er dan toch op dat het officieel een neergestorte weerballon was. Weer niet van die raar gevormde mannetjes met van die gekke ogen. Je weet het allemaal niet, hè? Waar zijn ze dan, die UFO-mannetjes? Want er is gezegd door bepaalde mensen dat binnen 5 jaar wij buitenaards leven gaan vinden. Nou denk ik dat ze ons eerder gaan vinden, maar ik denk dat ze ons gelijk tussen de ogen neerschieten. Denk weg met jullie.

0: kwartier was dat in de Sensus Express. Even een blik uit het raam werpen, kijkend en denkend over wat gaat de zomer ons nog brengen.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Nou, dat wordt gewoon lekker zomer weer. De

24, wat dan deze middag zou moeten gaan brengen, pakken bij plus minus. Maar vanaf morgen zijn we dan vertrokken naar echt zomers weer. Een hoger drukgebied gaat ons daarbij helpen. Veel zon, droog weer. Voor de rest iets hogere temperaturen. Gaatje of 7, 28 in het weekend, misschien ook nogal 29. Maar geen excessen lijkt het tenminste te zijn. Zeker geen mega gekke dingen zoals we pas nog hebben gehad. En de nachten blijven dankzij de noordoostelijke winden ook op een plezierig niveau. Dat betekent dat we ook nog onze oogjes dicht kunnen doen. Dus met andere woorden, gewoon een lekkere zomer. Gaan we niet over zitten te mopperen verder. Morgen eens even verder kijken wat de lange termijnen zijn met een zomervakantie in aantocht. We moeten wel zorgen dat we niet te hard gaan zweten. Dat is namelijk het belang van ijdel zijn. Dit is Oasis, die zingen erover.

0: We zijn het al. De zomer die zit aan te stampen. Het is bijna officieel zomervakantie. In onze regio dan nog altijd. Ik denk, nou, dan kan het niet beter dan jazz te draaien. The Plastic Population, was that the only way, Jaap?
1: The Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijk even voor bij onszelf op rtvridderkerk.nl of op de app. Waar we dan lezen over de Hollandse kroon. Dat heeft niks te maken dat de koning volgend jaar naar Ridderkerk komt. Misschien ook wel, je weet maar nooit. Het is een aankondiging van Woonkompas. De volgende fase van de herontwikkeling van de Henegouwse straat en de Hollandse straat in Slikkeveer. De oude portiekwoningen moeten verdwijnen. Er moeten modernere gelijkvloerse appartementen gaan worden gebouwd. En het gaat dan onder het motto mooie, frisse, lieve Slikkeveer. Voor je aangesproken, kijk dan eventjes voor het hele bericht op rtvridderkerk.nl of de app. Dan weet je precies waar het over gaat en hoe het is. Of fiets een keer de Slikkeveer heen, dan kan je het zelf zien wat ze allemaal van plan zijn daar.

wanneer een student geweest en dan kan je gewoon tot drie tellen. Er zijn dingen in het leven, hè. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Guus Meeuwis met Vagant, zo lang al geleden. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. En ik tel tot drie. Het is even naar buiten kijkend een feestelijk weer. En dan zeggen we van harte gefeliciteerd als je vandaag jarig bent. Moeten gas geven blijkbaar van de computer, dus dan doen we dat maar. Zeg, als je jarig bent op deze 18 juli, van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. Je bent in gezelschap van een andere, Christopher Moore. Dat is een Canadese schrijver, die is vandaag 74 jaar geworden. Mickey Hoogenhek is jarig, geen familie van fotograaf, fotomodel, presentatrice. Ik weet niet wat dat kind allemaal doet, maar ze is wel 56 geworden vandaag. En Renata Schutte, presentatrice en fotomodel, is vandaag 52 jaar geworden. Tot slot nog de hartelijke felicitaties aan Linda de Mol. Nou, die kent iedereen, hoeven niks over te vertellen. Zij is vandaag 62 jaar geworden. En voor jullie allemaal een partijtje even opwarmen van de gitaar. Even alles losschudden en gaan met die banaan.

0: before.
1: Amy McDonald en Mr. Rock and Roll. Een van de leukste plaatjes die ze heeft gemaakt. En dat is alweer een hele tijd geleden. En dat is jammer. We gaan eens eventjes kijken zo tegen het eind van het programma naar de top 40 van vandaag. Dat is dan vandaag in het jaar 1986. Zeven nieuwe binnenkomers. Onderaan op 39 Solomon Burkey en Change Is Gonna Come. Op 37 nieuw beginning van Bucks Fizz. En op 36 Ik Slaap Van Achter op de Bank van Koos Alberts. Op 35 nieuw Alicia met All Night Passion. En op 33 komt nieuw winnen Two Man Sound en de Disco Samba. Op 32 een zomersplaatje van André van Duin met Barbecue. De plaat die wij gaan draaien komt met Stip binnen op 27. Iedereen kent deze plaat en verafschuwt hem. Daarom draaien

MC Michael G en DJ Spen en de Holiday Rap. Nieuwe de top 40 van vandaag in het jaar 1986. Met een aangepaste top 3 op 3 gezakt van 1 helemaal. Janet Jackson met What Have You Done For Me Lately. Op 2 gestegen van 3. Hij doet het met kleine stapjes, maar ze doen het wel. Level 42 met Lessons in Love. En er is een nieuwe nummer 1 gestegen met tip van 4. En die gaan we straks draaien. Goodbye. Eerst even afscheid nemen van deze sandwich. Morgen zijn we weer dezelfde zin, dezelfde tijd. En hopelijk treffen we elkaar dan ook weer aan het toestel. Als je zit te eten, of straks je gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk gewenst. Bij ons is nog veel meer radio in de aanbieding vandaag. Dus je kan gewoon het toestel aan laten staan. En dan hopen we dat elkaar morgen weer aan het toestel zullen treffen. Tot aan het nieuws. Gaan de nieuwe nummer 1 draaien. De top 40 van vandaag in het jaar 1986. Het is Wham! And the Edge of Heaven. Tot morgen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file altijd nog op de wegen in onze regio. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidschendam nog 14 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 18 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. Op de A12 verderop richting Den Haag is bij Nooddorp de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer daar met een uur op onthoud. Kwartiertje vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Rotterdam 5. Noord 5 kilometer file. En even kijken verderop richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein nog eens een kwartier vertraging. En daar loopt het vast door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Maar de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland veroorzaken altijd nog een half uur vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum 20 minuten op onthoud. Vanuit Den Haag naar Wassenaar, de andere kant op bij Wassenaar Noord 3 kilometer file en een uurtijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio.

waar niet te stuiten. De sensatiegeneratie.

Ja, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sensatie Generatie. De ideale combinatie voor muziek en informatie voor iedereen die zich jong voelt en geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. We begonnen met een hele verse nieuwe single van een bijzondere combinatie, moet ik wel zeggen. Dat is namelijk Snow Patrol uit Ierland en Kylie Minogue, die samen een single hebben uitgebracht nu. Die heet These Alarms. Is eergisteren uitgebracht. Dat allemaal in het kader ook van ongetwijfeld meer materiaal wat eraan gaat komen. De 20th anniversary wordt geroepen door de mannen van Snow Patrol van het album Eyes Open. Maar ik heb nog geen idee wat dat allemaal brengt. In ieder geval verschillende variaties van dat album van toen. In allerlei mogelijke smaken. LP, dubbel LP, dubbel CD. Dus er zitten wellicht ongetwijfeld wat extra's allemaal bij het materiaal van 20 jaar geleden dus. Wat opnieuw nu is uitgebracht. Dat is over Snow Patrol. Gaan wij lekker door met een zangeres die uit Los Angeles komt, Amerika. Middel grote ster aan het worden is. Gaat namelijk ook zelfs volgend jaar. Dus we moeten er nog een dik jaar op wachten. 7, 8 en 10 mei de Ziggo Dome in Amsterdam bezetten. Doet ze samen met special guest Jake Minch. Ik heb het over Gracie Abrams. Zij heeft een nieuwe single uitgebracht deze week. Die is getiteld Look at My Life. Gracie Abrams. En zometeen meer natuurlijk, want we nemen je weer op ontdekkingsreis mee.

Mooie nieuwe single weer voor deze zangeres, Gracie Abrams. Ja, wat kunnen we er nog meer over vertellen? Nou, toch nog wel meer, iets meer. Ze komt namelijk een nieuw album van haar uit. Dat gaat verschijnen op 17 juli. En dat gaat heten Daughter from Hell. Het is ook echt zeg maar een beetje op z'n Amerikaans. Uiteraard weten ze perfect hoe ze een merk moeten maken. En dat doen ze dus ook voor deze zangeres Gracie Abrams. Met weer een echte nieuwe single die dus opvolger al is van Hit the Wall. Die maar een paar weken geleden al werd uitgebracht. Dus ja, opeenstapelend komen de singles uit van deze zangeres uit de Verenigde Staten. Daar blijven we ook nog eventjes met de volgende zangeres. Dat is Kelsey Lou. Ook zij komt daar vandaan. Heeft een nieuwe single uit. Die heet Cutting of the Head of a Ghost. En die klinkt zo.

Ja, bijzonder kunstig gemaakt weer. Kelsey Lou, Cutting Off the Head of a Ghost is de titel van deze nieuwe single. Wil je deze dame aan het werk zien? Dat kan. Ze komt gewoon naar Nederland toe dit najaar. Staat bijvoorbeeld 6 november in de Tolhuistuin van Paradiso in Amsterdam op de planken. Of een dag later op het wel hele bijzondere Le Guess Who Festival. Is een bijzonder festival op 7 november. Het is volgens mij 3 dagen festival in Utrecht. Allerlei verschillende locaties, daar vinden optredens plaats. Tegen die tijd zal ongetwijfeld nog wel de echte, hoe noem ik dat, programmering bekend worden. Wie waar staat, dat is nu nog niet terug te vinden. Maar Kelsey Lou staat daar dus met nog een hoop andere, ja, echt interessante muzikanten die eigenlijk nog niemand kent. Dus lekker op ontdekkingsreis die dagen dus in het najaar van november. Dan gaat het gebeuren, dat festival in Utrecht. Goed, dat over Kelsey Lou. Kijk op de klok. Over een klein kwartiertje natuurlijk onze bijzondere nieuwe demo van de maand. Ik ben benieuwd wat er allemaal weer uitgebracht is door onze lokale / regionale helden. We gaan het straks zien. Eerst nog eventjes nemen we weer meer mee op ontdekkingsreis naar de volgende nieuwe single. Die is van Charlie J. Perry. Oftewel beter bekend misschien onder zijn artiestennaam Common Saints. Maar ja, als multi-instrumentalist maakt hij dus ook gewoon al zijn liedjes helemaal zelf. Is ook daarnaast producer van onder andere Olivia Dean, BTS, dus niet de minste. We gaan lekker luisteren naar Stargaze. Dat is de nieuwe single voor... Oh.

Ja, mooi liedje van deze muzikant, multi-instrumentalist, zoals gezegd. Common Sense, oftewel Charlie J. Perry uit Londen. En we blijven nog even in Engeland met nieuwe muziek. Want deze week kwam ook alweer de nieuwe single uit voor de mannen van The Rolling Stones. Jealous Lover is de titel van die single. Ook afkomstig van het album Foreign Tongues, dat komende week gaat verschijnen, 10 juli om precies te zijn. Dit zijn de Rolling Stones.

Jealous Lover, de nieuwe single van de mannen van de Rolling Stones. Afkomstig ook van dat album, wat op 10 juli gaat verschijnen. Foreign Tongues. Ja, en dan de tour nieuws. Ja, dat hebben we niet. Want het enige nieuws over de tour van de Rolling Stones is te melden dat hij niet doorgaat. Vanwege onder andere artrose bij Keith Richards is hij op dit moment niet in staat om langdurig op tour te gaan. Wie weet, volgend jaar werd er geroepen. We gaan het zien. We moeten het gewoon even afwachten of hij daar kan van herstellen. Of dat ze misschien toch nog incidentele optredens gaan doen in plaats van een hele lange tour. Er zit natuurlijk ook een groot verschil in. We gaan het afwachten. De Rolling Stones. Misschien maken ze het wel bekend op 10 juli wat ze gaan doen. Wij gaan door met nog meer muziek uit Engeland. Blijven even in Londen. Komen daar terecht bij een zangeres. Serena Hackerty. Haar nieuwste single is getiteld One of Those.

muziek. En dat is aardig gelukt, als ik het mag zeggen. We gaan lekker door met wat muziek dichter bij huis. Zometeen tromgeroffel voor onze demo van de maand. Een hele bijzondere Ridderkerkse input zit er weer in. Zou ik bijna willen zeggen. Maar eerst nog eventjes wachten, nog even geduld. Want we hebben nog een mooie nieuwe single van drie Nederlandse zangeressen. Bobby Wold, Annika Eido en Jentel. Die hebben zich gebundeld tot de formatie B. En dat schrijf je B-A Griekse I. En zij hebben een mooie nieuwe single uit die heet Lucy.

Ja, leuk drietal muzikanten. Bobby Wall, Annika Eido dus en Jentel Poel. Ja, even kijken hoor. Annika Eido is degene die uit Laren komt. De andere twee dames uit Amsterdam. En samen maken ze muziek. Gaven ze onlangs nog een paar weken geleden een release show van hun nieuwe muziek in Paradiso Amsterdam. Maar ja, op zich, nieuwe optredens staan er nog niet in de agenda. En hebben ze daarnaast ook allemaal een eigen solo carrière daarnaast.

Dus het is de vraag wanneer ze weer bij elkaar gaan komen. Na die release van de eerste debuutplaat volgt er misschien meer. We wachten het af. We houden je op de hoogte. Ja, en dan nu hoog tijd. Eigenlijk al 5 minuten te laat. Maar goed, daar komt hij toch met tromgeroffel. Onze eigen Ridderkerkse Lee Towers heeft weer een nieuwe single uit. En ook die is niet helemaal nieuw. Want iedereen kent hem wel natuurlijk. You Never Walk Alone. En dit keer is het een duet samen met de zanger William Jans. Ja, en die doet er een Spaans vleugje aan toepassen. Lee Towers.

Hold your head up high and don't be afraid of the dark.

natuurlijk een hele mooie versie weer. Bijzondere van You Never Walk Alone. En die had Lee Towers nog niet ingezongen. Dit keer dus samen met William Jans. Met zijn Spaanse variant. Nunca más caminera solo. Daarbij een mooie nieuwe variant van dit wereldberoemde en bekende lied. En onze Ridderkerkse held Lee Towers doet eraan mee. Dus vandaar ook dat hij in de spotlight staat hier als demo van de maand. Heb je ook muziek uitgebracht als soloartiest of als band? Laat het ons gewoon even weten. Dan zetten we jou ook wellicht volgende keer in de spotlights hier bij Radio Ridderkerk, bij de Sensatiegeneratie. Stuur een e-mailtje naar info@tvridderkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. En wie weet spreekt er wel snel. We gaan door met nog wel weer een hele mooie nieuwe single. Van Phoebe Bridgers. Nieuwste single is getiteld Lost Boys.

Lost Boys, de nieuwe single voor Phoebe Bridgers. Daar kunnen we nog over vertellen dat ze gaat optreden hier in Nederland. 7 december staat ze in de Ziggo Dome op de planken. Dat is ook het enige optreden in Nederland. Doet een na eerst nog uitgebreide tour door de Verenigde Staten zelf. Nog een uitgebreide tour door Europa, moet ik zeggen. Maar Nederland doet ze maar één keertje aan. Deze nieuwe single Lost Boys is afkomstig van het album Lost Weekend. Dat gaat verschijnen op 14 augustus aanstaande. En dat is alweer eerste plaat sinds 2020. Dus ja, het is een tijd wachten geweest op nieuw materiaal van deze zangeres uit het Amerikaanse Pasadena. Nederlandstalig, dat hebben we nog niet zo gehad in deze sensatiegeneratie. Vandaar dat we ook even het blokje Nederlandstalig erbij pakken. En beginnen dan met muziek uit Drenthe, uit Emma om precies te zijn. Daar komt onze volgende muzikant vandaan. Hij heet Chris de Roo. Heeft wat meer optredens gedaan richting het Nederlandstalige. Maar dit is toch wat meer richting de nederpop, moet ik zeggen. Een heel mooi luisterliedje, zou ik zeggen. Het is getiteld Grote Vriend. Klinkt zo van Chris de Roo.

Ja, mooi luisterliedje van deze zanger uit Emmen, Chris de Roo. Grote vriend, de titel van het lied. We blijven nog even bij Nederlandstalig. We komen dan een duo tegen. Gavé, dat is de artiestennaam. Echte naam is Javed Bediako. Een Nederlandse artiest dus. Een beetje ook een rapper. Maakt muziek in verschillende genres. Hip-hop, urban en... nu heeft hij iets bijzonders gemaakt. De single die heet Trust Issues is samen met een zangeres, Farah, oftewel Farah Lintello. Komt uit het Brabantse land. Ik zou zeggen, ga er gewoon lekker voor zitten. Dit is Trust Issues van Gavé.

Ja, mooi duet van deze twee Nederlandse muzikanten. Trust Issues, de titel van het liedje. En Javé en Farah, de uitvoerende, om het zo maar te zeggen. Optredens van hun twee, ja, ik heb ze nog niet kunnen vinden. Doen ook eigenlijk allebei hun eigen ding. Maar voor dit liedje zijn ze samengekomen. Wie weet of ze nog een keer samen het podium op gaan. Durf niet te zeggen. We gaan lekker door met muziek van een Australische singer-songwriter. Afkomstig uit de Blue Mountains, oftewel New South Wales. Als je daar richting Sydney en dan het binnenland ingaat, kom je terecht bij de Blue Mountains. Die zijn zo blauw omdat ze mooie bomen hebben die door de koala's zeer interessant worden gevonden en dan een blauwe gloed afscheiden. Mooi gebied, kan je mooi wandelen, et cetera, et cetera. Maar we gaan naar de muziek luisteren van deze zangeres Julia Jacklin. Zij komt daar vandaan, heeft een nieuwe single uit, die is getiteld Get Away From Me.

Vanuit Australië, Down Under dus, deze zangeres Julia Jacqueline. We gaan door met, kijk op de klok, kunnen we nog eventjes kort wat, ja, het klinkt zwaar, wat heavy metal op je afsturen. Maar deze single valt echt reuze mee. Is van de formatie Legion of Decadence, komende uit Canada, hebben een nieuwe plaat uit, die heet No Road Left to Burn. Eigenlijk is die uit, maar er is geen officiële release datum van. En dus eigenlijk is die misschien ook nog wel niet uit. Het zou zomaar kunnen. Het album bevat 7 tracks. Eentje die heet Epiphany Part 1, The Road. En dat is een hele mooie, rustige, muzikale track op dit album. Legion of Decadence uit Canada.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
2: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
1: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Paar korte files nog in onze regio. 30 kilometer nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Hofvliet. 5 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. Een half uur vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat is bij knooppunt Terbrechtseplein. 9 kilometer file daar. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland door de werkzaamheden voor Terbrechtseplein. Nog 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een kwartier vertraging nog op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Wassenaar 2 kilometer file. Na een ongeluk is daar nog de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

Ja, Slamatari luisteraars, u luistert weer naar Radio Zwolle. En wel naar het programma Roet Jakmanis en Rasa Senang uit Ridderkerk. Het is het bekende culturele Indische informatieuurtje. En zoals altijd gaan we van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeker voorbij hoor. De bekende vertellingen die komen zeker ook vandaag weer langs. We hebben eigenlijk altijd tijd voor geschiedenis. Soms hebben we ook een ander Aziatisch land komt er dan langs. En dat is dan een hele uitzending over dat land. En dat is toevallig vandaag zo. We hebben gemiddeld tijd voor koken. En dat zijn lekkere recepten. En meestal haal ik er niet zulke verschrikkelijke moeilijke recepten bij. Want het moet allemaal wel te doen zijn, hè? Ik help u daarbij met foto's. Dus dan kunt u een beetje zien wat de uitkomst daarvan is. Muziek kan zijn in de Indonesische muziek, Indo-rock, country, 60, 70 jaren. Maar ook de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar en die krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat, dat is de plaat die Marcel uitzoekt. En dat is de plaat die zeker vandaag een beetje vreemd overkwam. Maar het geeft niet. Ik ken ook niet alle platen. Nou, deze was voor mij nieuw. 45 jaar oud, maar hij was wel voor mij nieuw. Even dit nog. Hè. Op maandag kunt u van 11 tot 12 uur luisteren. En er is een herhaling op de zondag. En dat is om 6 uur. En dan kunt u weer luisteren. Ook voor Rasa Senang is de uitzending op de woensdag, hè, dus dat is een andere dag, in Ridderkerk op de woensdag 5 uur. En de herhaling om de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. Vergeet niet naar die foto's te kijken. Er zitten van, ook zeker voor vandaag, zitten er weer diverse foto's met een vraagteken bij. Maar daar komt u vanzelf achter. Maar zoek die foto's op. Het is echt de moeite waard. Het eerste plaatje is altijd voor Kembang Baru. Nou, daar komt hij dan.

Ja, luisteraars, ik moet even wat rechtzetten. Ik heb iets verkeerd gezegd namelijk. Aangaande Ridderkerk, hè, Rasta Senang, dat is op de woensdag 7 uur 's avonds. En ik heb gezegd 5 uur, dus dat klopt helemaal niet. Die herhaling klopt wel, dus op de zaterdag 5 uur. Hè. Dus ik heb het bij deze even recht gezet. We gaan naar het tweede Indisch huis. Dat is Rumasaya, te vinden in Apeldoorn. Ook daar wordt geluisterd. Nou, oké, hier komt het plaatje voor Rumasaya.

En dan gaan we naar het laatste Indisch huis. Dat is Roema Oost-West. Te vinden in Spijkenisse. En daar wonen dus alleen maar Indische mensen. En ook voor Roema Oost-West in Spijkenisse een eigen plaatje.

0: Ja, we gaan beginnen met het programma. We hebben de drie Indische huizen gehad. En het programma gaat vandaag over Nieuw-Zeeland. Ja, dat is echt een heel eind weg. Nieuw-Zeeland. Ja, u heeft natuurlijk wel gehoord van Australië. Australië is ook een enorm groot land. En Nieuw-Zeeland, dat vindt u eigenlijk daarachter. Hè, het is verder allemaal water. Ik bedoel zee, hè, dus water. Maar Nieuw-Zeeland komt toch heel regelmatig heel goed in het nieuws. En het is een land waar heel veel mensen uit allerlei streken naartoe zijn gegaan. Ja, vanwege werk of vanwege snel rijk worden. En daar gaat het een beetje vandaag ook over. Hè? Want er is natuurlijk wel een goudkoort geweest. Maar ja, u moet me aan de kwalijk nemen. Ik heb een foto erop gezet en dan ziet u dus in een rij. Ja, ik heb ze niet geteld hoor. Maar je ziet dan misschien wel 100 BH's hangen. Nou, wat heeft dat nou met het programma te maken? Ja, nou, daar kom ik zo op terug. Hè. Dat hoort u vanzelf. Maar ik vond het leuk om die foto te laten zien. En die man die dan op een hele grote steen zit. En die zit dan na te kijken of na te denken. Wat moet ik hier nou mee? Nou, ik ga even door met het verhaal. De goudkoorts tussen de BH's. Van Wanaka naar Queenstown door de Cardrona Valley en de Crown Range. Voor deze reportage gaan we dwars door het deel van de provincie Otago, waar in 1860 goud werd gevonden. We rijden over de hoogste berg van Nieuw-Zeeland langs de historische Cardrona Hotel en het vroegere mijnwerkenstadje Arrowtown. Om via de Shotover rivier uit te komen in Queenstown. Het is een tocht door een zeer gevarieerd landschap met verrassende elementen. Deze route werd al door de Maori's gebruikt om van Lake Wakatipa, dat is eigenlijk het huidige Queenstown, naar Lake Wanaka te trekken. Waarbij de rivier voor hen ook een heel belangrijke bron van visvangst was. En welke vis dan? Dat is paling. Nou, u weet zelf al, wij hebben hier in Nederland ook paling. We hebben ook een plaats, daar komt heel veel paling vandaan. En zeg maar 30, 20 jaar geleden, hè, zo'n beetje die richting, zag je dus op iedere mat stond wel een palingboer. En die had paling, gerookte paling. En ik moet eerlijk zijn, misschien bent u het ook met mij eens, luisteraar. Die paling was lekker. Echt lekker. Er zit een speciale smaak aan. En dat heb je bij een andere vis gewoon niet. Nou, paling, dat is tegenwoordig, ja, hoe moet ik dat noemen? Een luxe artikel? Ja, dat is het toch eigenlijk. Het is een luxe artikel geworden. Je moet het kunnen betalen en voor een klein bosje paling ben je tegenwoordig zo 8 tot 10 euro kwijt. En dan zijn het helemaal geen dikke vette palingen. Nee hoor, dat zijn vrij dunne palingen. En ja, ik kan me de tijd nog herinneren dat paling op je brood was een delicatesse. Was echt lekker. En ook een beetje de lucht, hè, die daaraan vast zat. Nou, die mensen die toen de tijd in Nieuw-Zeeland langs die rivier gingen en de rivieren ingingen, hebben natuurlijk absoluut genoten van de paling. Nou, dat wil ik eventjes met heel veel nadruk naar voren brengen. We beginnen de uitzending met die goudkoorts. Ja? En we gaan even door met muziek.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring it out.

Ja, we gaan weer even door met het verhaal. Want komend vanuit Wanaka zie je een tamelijk smalle rivier die in het voorjaar omringd wordt door veelkleurige bloeiende lupines. En vooral de gele brem. Later in het jaar staat de rivier bijna droog doordat het water onttrokken wordt voor irrigatie. En even verderop, bij een zijweg naar een manege, zien we een enorme hoeveelheid BH's aan een hek hangen. Een Nieuw-Zeelandse variant van de slotjes die verliefde stellen ophangen aan de Pont des Arts in Parijs. In onze eerste gedachte, maar dat blijkt niet zo te zijn, tussen de kerst 1998 en nieuwjaar 1999 heeft een groepje vrouwen uit Wanaka aan het hek langs de Cadrona-Vallei Rood 4 BH's opgehangen, wat al snel uitgroeide tot een hele grote verzameling van zo'n 200 stuks. In de lokale gemeenschap van Wanaka ontstond daarover wel een hele felle discussie. Het zou gevaar voor het verkeer opleveren en de toeristen ook nog eens een keer shockeren. De eigenaar van het hekwerk besloot na al die ophef over de BH's niet meer direct aan de doorgaande weg te laten hangen. Maar ze eigenlijk een beetje verder te verplaatsen naar een zijweg richting een nabijgelegen manege. Vervolgens hebben de eigenaren van die manege naast het hek een donatiebox geïnstalleerd in de vorm van een vrouwentorso met BH, waarmee wekelijks zo'n $500 werd opgehaald voor de Stichting Nieuw-Zeelandse Borstkanker. Zie je, dan zit er toch nog een hele goede gedachte achter. Het initiatief is ook opgepakt door de naastgelegen Cadrona Distillerie, die een speciale roze gin produceert. Van elke verkochte fles doneren zij $5 in de strijd tegen borstkanker. En samen heeft inmiddels dit geresulteerd in een donatie van meer dan $100.000. En de plaatselijke bevolking herdoopte dan ook het hekwerk in 2015 in Bradona. Kijk, zo zie je dat vanuit een soort geintje, dat er schijnbaar toch iets heel goeds uit voorkomt. Want degene die dat neerhangen, dat was niet de bedoeling dat dat zo zou gaan. Maar een ander die gaat dat eigenlijk dat denkbeeld uit elkaar pluizen. En wat zou je daarmee kunnen? En die ziet daar dus brood in. En ik vind dan ook dat die oplossing, ja, dat is gewoon heel goed. Als daar geld gedoneerd wordt aan welke ziekte dan ook, prima. Nou, dan snapt hij ook een beetje waarom ik die foto met al die BH's heb gebruikt voor mijn verhaal. We gaan even luisteren naar muziek.

Ik ga door met het verhaal, hè. Historisch hotel. Een paar kilometer verder zien we langs de weg het historische Cardrona Hotel. Daar heb ik ook een foto van neergezet. En tijdens de Otorga Gold Rush in de jaren 60 van de 19e eeuw trokken honderden gelukzoekers naar de rivier in deze bergstreek om er goud te zoeken. Zo ontstond ook het stadje Cardrona. In die periode met zo'n 3000 inwoners. Ook nog eens een keer 8 hotels, 6 winkels en een halteplaats voor de paardenkoets. Die gouddalvers kwamen veelal uit Australië. Toen de opbrengsten terugliepen, verdwenen de meesten weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het Cardrona Hotel bleef echter bestaan. Samen met 2 winkels en een smidse voor de bevolking. Maar vanaf dat moment stond de veeteelt centraal. En zoals zo vaak bij deze snel opgekomen plaatsen werden de overgebleven houten huizen afgebroken om vervolgens weer gebruikt te worden in de snel groeiende plaats Pembroke, het huidige Wanaka. En het hotel, dus het Cardrona Hotel, is meerdere keren verkocht aan mensen die belang hechten aan het in stand houden van het historisch hotel. En het langst is het hotel in bezit geweest van een zekere James Patterson, die in 1926, die kocht het dus in 1926 en het tot zijn dood in 1961 in bezit had. Hij was beroemd vanwege zijn houding ten opzichte van alcohol. Zo kreeg iemand die richting Queenstown ging slechts 1 glas alcohol vanwege de verraderlijke, onverharde en bochtige weg. Terwijl degene die naar Wanaka trok er 2 mocht drinken. Ja, ja. En in de jaren 80 van de vorige eeuw is het gebouw in oude glorie hersteld. De toenmalige eigenaar opende er een restaurant en verkocht het geheel weer medio jaren 90. Ook weer de huidige eigenaren die in 2013 kochten hechten veel waarde aan het behoud van het historisch hotel en ook de bijgebouwen. Nou, dat is te zien aan zowel de gebouwen zelf als aan de omgeving, zoals de oude auto die voor het hotel geparkeerd staat. De oude benzinepomp en natuurlijk ook de historische telefooncel. Ja, want die heb je natuurlijk al lang niet meer. Maar ook het interieur van de pub ademt de geest van vervlogen tijden uit. Ik heb daar een foto bij gemaakt. En daar zie je heel duidelijk dus de aanduiding Cardrona houdt.

Hotel Nieuw-Zeeland. En je ziet ook, wat ik net naar voren bracht, die hele oude auto voor datzelfde hotel staan. Ja, of dat nou trucage is, weet ik niet. Want die auto heeft namelijk dezelfde kleur als het hotel. Ja, in principe kan dat natuurlijk wel, maar het lijkt me een beetje stug. Het kan wel, maar mij lijkt het stug. Even luisteren naar muziek.

Ja, dan gaan we weer even verder. Na de goudkorst werd de grond in Cardrona Valley opgedeeld ten behoeve van de veeteelt. En door de schaalvergroting bij de veeteelt nam het aantal inwoners steeds verder af. En als gevolg daarvan kwamen voorzieningen zoals bijvoorbeeld de schoolbussen en de postbestelling, die kwamen natuurlijk onder druk te staan. Dus moesten de resterende bewoners iets bedenken om hier toch die voorzieningen in stand te kunnen houden. En dat werd eigenlijk het toerisme. Het woord toerisme, dat werd uitgevonden daar. Men ontwikkelde een skigebied rondom Mount Cardrona. Dat nu zeer in trek is voor zowel voor skiën als langlopen. En beroemde evenementen worden hier nu wel georganiseerd. Zoals de Audi Quattro Winter Games. En in de zomer is dat hetzelfde gebied de uitvalsbasis van mountainbikers, paardrijders en natuurlijk wandelaars. Kortom, de actieve toerist kan hier in elk jaargetijde wel iets van zijn gading vinden. We vervolgen onze weg richting Queenstown over de Crown Range Road. En tot media jaren 90 van de vorige eeuw was dit nog een gravelweg. En daarmee verraderlijk bij slechte weersomstandigheden. Vlak voordat je begint aan de afdeling naar de afdalingen naar Aerobetown, bereik je het hoogste punt van ruim 1100 meter boven de zee. Hè? En vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op het plaatsje Gibson in de vallei van de Cavaro rivier. Sinds 1983 wordt hier druiven verbouwd, met name de Pinot Gris. Maar ook andere druiven die bestand zijn tegen de specifieke weersomstandigheden van deze streek. Inmiddels behoort de Pinot Gris van Gibson tot de top 3 van de hele wereld. Kijk je meer naar zuidelijke richting, dan zie je in de verte al Lake Wakatipu en ook het vliegveld van Queenstown. Ja, het is op zich natuurlijk best een beetje jammer dat je niet zoveel hoort over Nieuw-Zeeland. Het meeste nieuws en bekende dingen, dat is toch Australië. Terwijl Nieuw-Zeeland, er zijn heel veel mensen, ook uit Nederland, hè, vergeet dat niet. Maar heel veel mensen uit Europa, die zijn toch daar naartoe gegaan vanwege de ruimte. Vanwege eventueel de mogelijkheden. En ja, als je zeg maar zuivere lucht, dat is daar gewoon veel sneller te vinden dan hier. Want dat is hier natuurlijk bijna onmogelijk geworden. Ik ga zo weer even door met gemakkelijk winbare goud. Even luisteren naar muziek. MUZIEK

Ja, ga even naar gemakkelijk winbare goud. Want dat is allemaal in dat land te vinden. Hè? Nieuw-Zeeland heeft dat gewoon allemaal. En na de stelen en bochtige afdaling slaan we af richting Arrowtown. Oorspronkelijk trokken de Maori-stammen rond ze op jacht naar inheemse vogels. De bijvangst voor hen was dat de vondst van de waardevolle greenstone. De verschillende stammen werden door huwelijken verenigd en leefden vanaf 1700 heel vredig met elkaar. Vervolgens kwamen rond 1860 de eerste Europese immigranten, met name de Engelsen, ontdekkingsreiziger William Gilbert Rees. En de van oorsprong Etse ontdekkingsreiziger Nicolaas van Toendelsman naar de omgeving van Lake Wakatipu. En die bedoeling, dat was dan weer heel anders. Dat was geen goud, maar hij wilde een schapenboerderij. In 1862 ontdekte de Maori schaapbeheerder van Ries goud in de Arrowrivier. Nou, en dan gaat het beginnen natuurlijk. Want dat nieuws trok natuurlijk gouddelvers vanuit de hele wereld. En aan het eind van het jaar verbleven er ruim 1500 gelukzoekers in allerlei tentjes aan de oevers. Ja, sorry. Aan de oevers van deze rivier. Het gemakkelijke, winbare goud was heel snel gewonnen. En om de teruglopende economie nieuw leven in te blazen, nodigde de provinciale overheid van Otaka Chinese mijnwerkers uit om er te gaan werken. Zo ontstond hier ook een kleine Chinese gemeenschap. En waar niet, zou je wel eens denken. Ja. Nu is Arrowtown een stadje met circa 2000 inwoners, waar nog zo'n 70 gebouwen herinneren aan de tijdperk van de goudkoorts. Dat zijn niet alleen de grote Europese gebouwen, maar ook de kleine huisjes van de Chinese goudzoekers. En de grote hoeveelheden postbussen in het pand van de Nieuw-Zeelandse post. Het is naast de drukte Queenstown een geliefde en rustige bestemming voor allerlei toeristen. Ik heb er een foto bij gezet en dan ziet u dus, ik heb het er ook bij gezet, dit is eigenlijk het postgebouwtje. Hoe leuk zou het niet zijn als je zo je post zou kunnen brengen of halen in zo'n gebouwtje. Dat is toch heel leuk. Tegenwoordig is een postgebouw gewoon modern, recht toe, recht aan en glas aan de voorkant. En ja, je kunt er ook niks meer halen of brengen, want de meeste postgebouwen die zijn gewoon gesloten. Maar hoe leuk is het niet dat je zou kunnen wijzen, dit is een postgebouw, daar kon je brieven halen en brengen en mogelijk ook allerlei papieren maken. Ja, nou, kijk u even goed. Het is het postgebouw in Arrowtown. Ja, we kunnen nog wel even muziek en daarna gaan we eten maken.

Ik heb een doos heb ik weer boven tafel gehaald. En u weet het, in die bekende dozen zitten altijd potten, pannen en vooral schalen. We gaan iets klaarmaken. Dat is zo lekker. En ik heb het al een keertje vandaag in de uitzending genoemd. Alleen zoals het, de naam die daarbij hoort, ja, die kent u waarschijnlijk niet. Daar zou ik verbaasd om zijn als u dat wel zou weten. Dat is Hitsu Mabushi. Ja, dat is een delicatesse. En dat is een delicatesse uit paling. Hè? Dus het is een bepaalde soort paling. En dan heb ik het over Japan. Want dat staat bekend om zijn heerlijke Hitsu Mabushi. Dat gaan we proberen te maken. Dan moet ik dus wel proberen paling te krijgen. Hè? Want anders lukt dat niet. Nou, dit populaire gerecht wordt bereid met lokaal gekweekte, hoogwaardige unagi. Dat is de vertaling voor paling. De paling wordt gegrild met een rijke tamarisaus, eventueel glutenvrij, en geserveerd in een ohitsu. Dat is een houten kom met rijst. Deze delicatesse wordt in 3 verschillende stappen gegeten. De eerste kom is simpelweg rijst. Gegrilde paling op smaak gemaakt met tamarisaus. En de tweede kom wordt geserveerd met een keuze aan condimenten zoals lenteuitjes en gedroogd zeewier en wasabi. Voor eigenlijk wat extra pit. Tot slot voegt de derde kom hete bouillon toe om die extra smaken allemaal te combineren. Het is uniek. Het is zelfs een unieke culinaire ervaring die niet overgeslagen mag worden. Ja. Jammer dat hier niet bij staat waar je dat zou kunnen krijgen of kopen. Hè? Dat weet ik niet, want dat staat hier gewoon niet bij. En ik heb daar een foto van bij gedaan. Dan kunt u ook zien dat het allemaal reepjes zijn. Hè? Het is dus in reepjes gesneden. En dat betekent dat al die materialen die erbij zitten, de bouillon en zeg maar de boemboe, dat dat in principe samen met de paling een smaak voorttovert. Nou, ik heb dat zelf nog nooit gegeten, dus ik weet niet of dat heel lekker is. Maar gaat u toevallig naar Japan, ga het dan eens proberen. Vraag alleen maar, ik wil hebben Hitsu Mabushi. En als u het goed uitspreekt, heb je kans dat ze u begrijpen. Nou, ik geef u het voordeel van de twijfel. Het ziet er lekker uit. En ik weet ook dat allerlei soorten vis die je kookt, braadt, op de barbecue neerlegt, is bijna altijd een heerlijke smaak. En waardoor? Door die boemboe die je gebruikt. Ja. Nou, ik ga even, u heeft gezien, ik heb een paar schalen heb ik dan gebruikt en een paar kleine schaaltjes. Nou, die ga ik even snel afwassen. Dan kan u luisteren naar muziek.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

0: got some technical problems.
1: Hit it!

Jane Whittling en Inside a Dream. En dit is Alberto Carrera en de Disco King, de 12-inch versie uit 1983.

Je hoorde Shannon en Give Me Tonight. Zo is er alweer bijna aan einde gekomen aan dit eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Dinah Carroll en Walk On By, The Moral Tea Mix. Maar eerst luisteren we nog naar Seabank en One More Shot. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met de megamix van een uur.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
10: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Out and big will fit kiss and remixes.
2: Radio Ridderkerk.
3: Outstanding 12 inches and remixes.

0: Come on and hear our opening invitation to the dance.
1: .7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om

jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet, maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juni uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet, maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat een 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.